0: on ga Ivić. Onaj, nisam ga na sobom stihen, abeć da bih njegančko gnudzev on, da bih teđi tihanat ja vene njegančko gcevojo, kia kaj di onaj, kia dalor ga vondi da živi čičko ga, evdi da kvist teđu ja bićim dot, kia ha gidan ga aj, ndi ga aj mudr ga ndi aj, Cree Nation, Cree Governance Agreement, the Constitution, adopting the channel the bureau, the Jim Bahiso case, not our own laws and rights, and as we shown, again, your soon care. The channel the UA, I'm going to be on a show, I'm man. Yeah, I, who guessed on the movie, I can't in, he's not much Oscar Inca, National Britaco, but yeah. Yeah, the day hanger, the job she's taking the Oshkada high school gang then with Stanham Nuts. Here you then I did the economic development kind of not necessarily economy, I would see with businesses, contractors, I did cremation management in the departments, the organization. We moved the book system to the way to so that we don't see we do the speech we had much of my ego case not that general the way he's not a relief not not I guess
1: Ik kan maken heel goed like Abraham Jolly en een big we good to that guy de maak kan gaan over dat hij de misnicht zo cool nou hij goe wens is zo dat hij is het in de mega hij wens kan dan niet kan zij het die hij en de mega hij en dit ga hij wat is en dit ga goed dat hij wens dat we goed dat ook abstion David Hart hij de gemoest zo kan hij dan de gemoed hij de psychiatrie wat dat hij ik pick jam dat hij Nugumunanot's Kudrak Nunavik. Morga heads a bit like old Nugumunation of the Jaham and the Wadugun.

0: mutta ääni. Eikö tai joo, hevi tuustajan ei ole jaksan skat. Mikä ei ole, tsukuntsi. Kaikä mutta ääni, joka ne muin taksun. Kemä kuttukat jokia uendaa ja kannan kestaakaan, että ne smitsot. Ikä jiji ja smitsot. Kääkä näin miitsumikä ei ole. Ei miitsi, kääkä näin kestaan oikein. Ikä kää ei ole. Säkään tää ei ole. Sain tää heuttamukka joo. Sanda ut namka yo dogoks bijim egren sa iga miuska guiko mhm an maje mi oj bijim mi da chagen ino bijim mhm mhm kaga kaga yo kanak sto ga went and it no should ga ga yo an maje mi oj ga yo an maje ga na yo ayo mi oj ga Ik heb een minuut gegaan, ik heb een schrijver nog. Kijk, ik heb een tijdje tegen me gehad.
1: Oké, ik denk.
2: Ik heb het ook aan Aymt Solomon Noah, is ook een week in Boganigan, schikken je hebben om te noemen, zodat je dat als je boog moest, als je wat zon, wie kees het stoot. Als je wint bad machi, schik baton, als je goed dicht je bonji, had je boom touch, wat hier de badgemon. Ik heb een jasje boek, zei dat je op de muur, je hebt een doit agnition, je hebt een touch of boetje magno, dan heb je ook een tagnuja, je omk, en je wan je gaas, sugar, be het je modaalsis, again, en als je boek zei dat je boog, je dognit, je hebt een houd dat ze oas. Want to pee. Ok, mag jabatum knigamon, a Lauranic way, how go nosh janagum jadib skate, shwada hidatsa at Sherbrooke, a World Music Festival, ishin kadiganum. Ok, huya ho nigamon haich, yu nigamon yat kamagio, haigan ya nike, aishin kadio, ni ki wita mawati, damo gondit stuck snatcha, ayo gajabatum knigamon.

zo naast komt er al eigenlijk aan te maken winstgekken is. Ik maak nu naast komt uit dit Abraham Jolly. Ik maak Christine Pedwabeno. Ik maak nu naast komt uit dit Charles Lutet, Cheryl Apache, Jamie Little, Kaka, Alex Leclerc, Owen, Chicka, has Kajin, Teno, Eo, the Bazamon, and Jisha, Patajisha, Nisha, got the Penguin Spitzer, Nicole Bolson, Majagar, and so on.